to answer is I agree, but then I've got to know.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want dat werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: Zit die Cabral? Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Yeah.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere bezoekers.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral. Cabral! Ja! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend.

0: uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want dat werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: Zit die Cabral? Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden, familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van de

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend. Tip in de

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purperhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaatsgevonden rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stompen op hun hoofd. 1 van hen werd ook geschopt. Een patiënt, een man van 26 uit Brabant, zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had TBS gekregen voor geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man terug naar de Kijverlanden, maar dan wel op een andere afdeling dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gistermiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 4 uur. A17 richting Moerdijk was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Er is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Maar experts en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. De temperatuur komt uit in de middag op 32 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Er ligt een dier op de weg en de vertraging is een kwartier. Er zijn voorlopig twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
10: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

De Story of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar De Story of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purperhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaatsgevonden rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stomp op hun hoofd. 1 van hen werd ook geschopt. Een patiënt, een man van 26 uit Brabant, zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had TBS gekregen van geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man terug naar de Kijverlanden, maar dan wel op een andere afdeling dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gisterenmiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 4 uur. A17 richting Moerdijk was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Er is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Maar experts en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. De temperatuur komt uit in de middag op 32 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood. Vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N210 Rotterdam richting Schoonhoven dicht bij de Algerabrug. Er staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
7: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
8: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
9: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
8: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
9: Vandaag? Morgen.
10: Ster in uw uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
13: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
14: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag kan de zon weer voluit schijnen, want er is weinig tot soms geen bewolking aanwezig. En uiteraard blijft het dan ook droog. De wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. En uit die richting wordt zeer warme lucht aangevoerd. En kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar zo'n 27 of 28 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 21:55. Komende nacht is het helder en bij een afnemende wind koelt het later in de nacht af naar ongeveer 17 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purperhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaatsgevonden rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stomp op hun hoofd. 1 van hen werd ook geschopt. Een patiënt, een man van 26 uit Brabant, zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had TBS gekregen voor geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man terug naar de Kijverlanden, maar dan wel op een andere afdeling dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gisterenmiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag rond 4 uur. A17 richting Moerdijk was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Er is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Maar experts en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. De temperatuur komt uit in de middag op 32 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat bij knooppunt Benelux 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer en de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
1: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
3: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
1: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Rijswijk-Plaspoel-Polder. 5 kilometer file geeft ook 5 minuten vertraging. De N210 Rotterdam-Schoonhoven is in beide richtingen dicht bij Krimpen aan de IJssel door een ongeluk bij de Algraapbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
7: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
9: Bakkerij Vos,
10: Slagerij Vreugdenheel,
11: Bloemist Fleur Fishing,
12: Harmo de Meijer,
13: Kruidvat,
14: Miss Beauty Fashion,
15: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
16: Eetcafé De Parel,
17: Lidl,
18: Libra
19: en Café Bonnes.

Dit is Radio Ridderkerk.

0: weerbericht.
1: Op deze dinsdag kan de zon weer voluit schijnen, want er is weinig tot soms geen bewolking aanwezig. En uiteraard blijft het dan ook droog. De wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. En uit die richting wordt zeer warme lucht aangevoerd. En kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar zo'n 27 of 28 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 21:55. Komende nacht is het helder en bij een afnemende wind koelt het later in de nacht af naar ongeveer 17 graden.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purperbroek in Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat zegt de politie. De woordvoerder wil niet bevestigen of de twee families zijn van elkaar. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Twee Rotterdamse ondernemers hoeven de Belastingdienst geen 70 miljoen te betalen. Twee kregen daarna heffing opgelegd, maar die klopte niet volgens de rechter, meldt het FD. De twee hadden het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix opgericht, dat software ontwikkelt voor apps en websites. Het bedrijf werd in 2018 verkocht aan Siemens voor meer dan 600 miljoen. En een paar jaar later kwam de Belastingdienst met een naheffing van zo'n 35 miljoen euro vanwege aanzienlijke belangen. De oprichters geven aan dat ze het geld te danken hebben aan hun eigen inzet voor het bedrijf en dat ze het van de grond hebben opgebouwd. De rechter gaf aan dat de Belastingdienst verkeerd zat met hun inschatting. Niet alleen hoeven de mannen niet te betalen. De staat moet ook nog eens een keer de kosten betalen van 50.000 euro voor de rechtszaak. Vaak worden deze zaken geschikt omdat ondernemers het risico niet willen lopen dat ze de volle BEP moeten betalen. De werkzaamheden aan bruggen en tunnels en de bijbehorende afsluitingen kosten de transportsector 1,7 miljard euro. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. De koppelorganisatie stelt dat de maat echt vol is. Er wordt op zoveel plekken gewerkt dat er geen doorkomen meer aan is. Alleen al de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum, de A27 voor vrachtwagens, kost de sector 1,5 miljoen euro per dag door het omrijden en het staan in de file.
2: Maar ook belangrijk is dat omdat je langer doet over ritten dan normaal, dat je minder werk kunt verzetten dan je normaal kunt verzetten. Dus je maakt aan de ene kant hogere kosten en aan de andere kant verdien je minder. Dus het mes snijdt in negatieve zin aan twee kanten. En er zijn echt bedrijven voor wie de rek eruit is.
1: Daar komt er ook nog eens bij dat sinds begin deze maand de vrachtwagenheffing ook is ingegaan. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman overleden. 38-jarige man werkte op vrijwillige basis bij de brandweer ten zuiden van Avignon. Volgens lokale media stierf hij toen hij een blusvoertuig ging bijtanken. Hij reed van de weg, mogelijk vanwege een hartaanval. Bij Bordeaux waren de afgelopen 24 uur talrijke oplaaiingen, melden autoriteiten. Toch heeft het vuur zich de afgelopen dag niet verder verspreid. De brand in de buurt van Bordeaux is onder controle. Een deel van de geëvacueerden mag inmiddels al naar huis. Het weer, zonnig, droog, zomers warm, 26 graden tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch, heet. De temperatuur komt vanmiddag uit de 32 graden. In het westen zorgt wind vanaf zee, in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen het Den Hoorn en Rijswijk Plaspoel Polder 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 5 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een kapotte auto, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
2: Hallo Ridderkerk!
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah,
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: Oh.

0: night. 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Een hele goede morgen, luisteraars. Heel hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bij bent. Het is vandaag dinsdag 28 juli en het is weer tijd voor seniorentijd. Het is vandaag ook Wereldhepatitisdag. En op deze internationale dag wordt een vuist gemaakt tegen de chronische ziekte hepatitis. En dat gezegd hebbende, zometeen in het eerste uur beginnen we zo dadelijk, zoals u van ons gewend bent, natuurlijk met de seniorenquiz. Pakt u vast pen en papier. Ron heeft een woord gekozen van 14 letters. En gaat het u te snel of heeft u iets gemist? In het tweede uur herhalen we de quiz nog een keer. En we spelen voor een bon van burgerzaken op het Koningsplein. Dus zeker de moeite waard om mee te doen. En vandaag hebben we ook weer de altijd leuke column van Teun Rijsdijk. En deze week heeft hij het over koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. En het gedicht natuurlijk voorgedragen door Hilly Bravenboer. En deze keer de zomer, hoe toepasselijk. Aan de telefoon vandaag op de redactie Ron en Lucas. En hier in de studio achter het glas zit Stefan. Goedemorgen. Dat is onze technicus voor vandaag. En Michiel, dank je wel weer voor het samenstellen van de muzieklijst. En het regelen van de muzikale zaken rondom de quiz natuurlijk. Ja, het is elke week weer een fijne muzikale verrassing. Al die leuke muziek die Michiel uitzoekt. En mocht u nou zelf een bepaald liedje willen horen, dan kunt u ook met ons bellen. Ron of Lucas die noteren dan de titel en de artiest. En dan kijkt Stefan of het nummer in ons archief staat. En als dat lukt, dan laten wij uw verzoeknummer nog tijdens deze uitzending horen. U kunt dan bellen met 0180-430-777. Nou, dat waren de mededelingen voor vandaag. Mijn naam is Angelique en we gaan er weer een gezellige uitzending van maken.

de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. We spelen dus voor een bon van burgerzaken. Zeker de moeite waard om mee te doen en strakjes te bellen met het juiste antwoord. Noteert u de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste letter en de 14e letter, die staan al wel op de juiste plaats. En de rest van de letters, die moeten gehusteld worden om tot het juiste antwoord te komen. Oké, vraag 1. Welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? We zoeken niet het meisje met de pareloorbellen, maar een ander meisje. 10 letters. Dus welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? En we zoeken niet het meisje met de parel, maar een ander meisje. En vraag 2. Wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? We zoeken de korte, afgekorte naam, dus 6 letters. Dus wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? We zoeken de korte naam, 6 letters. En vraag 3. Hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt? 11 letters. Dus hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt? 11 letters. En vraag 4. Hoe noemen we het natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de evenaar ongewoon warm wordt? Het bestaat uit 2 woorden en het eerste woord heeft 2 letters en het tweede woord heeft 4 letters. Hoe noemen we het natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de evenaar ongewoon warm wordt? 2 en 4 letters. En we zijn dus op zoek naar de eerste letter van het eerste woord. Vraag 5. Hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 octoongestemde bronzen klokken? 8 letters. Hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 octoongestemde bronzen klokken? En hier in Ridderkerk hebben we er ook zo één. Heel mooi, met veel meer klokken volgens mij. Vraag 6. Welk social media platform had een vogel in zijn logo? 7 letters. Dus welk social media platform had een vogel in zijn logo? 7 letters. En dan vraag 7, dat is de muziekvraag. Wat is de naam van deze band? Jerry.

We zijn op zoek naar de naam van deze band voor vraag 7. En dan gaan we verder met vraag 8. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het nu bekend? 4 letters. Het is ook op niet zo'n leuke manier in het nieuws. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het nu bekend? 4 letters. En vraag 9, mijn favoriete onderdeel, de toetervraag. Wie moet er, volgens Rob de Nijs, op de tamboerijn spelen? Hey, hey. Ja, kort maar krachtig. Dus wie moet er volgens Rob de Nijs op de tamboerijn spelen? Het zijn 8 letters. En vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van der Wallen? Wij zoeken zijn voornaam. En dat heeft 4 letters. Dus vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van der Wallen? Wij zoeken zijn voornaam van 4 letters. En vraag 11. Wie was de 40 rovers te slim af? Het zijn 2 woorden met het eerste woord 3 letters en het tweede woord 4 letters. Dus wie was de 40 rovers te slim af? 3 en 4 letters. En vraag 12. Hoe noemen we de gebogen buis onder een gootsteen? 10 letters. Hoe noemen we de gebogen buis onder een gootsteen? 10 letters. En vraag 13. We zoeken hier de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. Het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk Oost. Het heeft 7 letters. Dus we zoeken de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. En het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk Oost. En iedere dorp of stad heeft wel zo'n straat. 7 letters. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag, vraag 14. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na maaltijd of ook wel tijdens het koken. 11 letters. Dus vraag 14. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na een maaltijd of ook wel tijdens het koken. 11 letters. Nou, noteert u dus de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter staan dus al op de juiste plaats. En dan geef ik u de hint. Naast de bandrecorder en platen was dit ook een geluidsdrager. Dus naast de bandrecorders en platen was dit ook een geluidsdrager. Heel veel succes met puzzelen. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Museum Ridderkerk Oudheidkamer houdt op 1 augustus, dat is aanstaande zaterdag, een historische rondleiding door Bolnes Noord. De rondleiding vertrekt om 2:00 vanaf het wijkvoorzieningencentrum Noordhaven aan de Noordstraat 255A en dat is in Bolnes. Bolnes kent een bewogen geschiedenis. Aan het begin van de 20e eeuw was Bolnes een klein dorp dat zich als 2 kilometer lang lint langs de rivier strekte. Ruim een eeuw later is daar door de dijkverzwaring in de jaren 70 en het verdwijnen van de scheepsbouw nauwelijks iets van over. Ook de karakteristieke dokpier, die herinnerde aan scheepwerf Boele, is inmiddels gesloopt. In enkele decennia moest een complete leefgemeenschap verhuizen en een nieuw bestaan opbouwen. De oudste bebouwing van Bolnes dateert tegenwoordig uit het begin van de 20e eeuw. Gids Aart van Dracht laat tijdens de rondleiding aan de hand van foto's zien hoe Bolnes er vroeger uitzag. De wandeling voert door de wijk waar veel voormalige dijkbewoners na de sloop van hun woningen een nieuw onderkomen vonden. Ook wordt aandacht besteed aan de vele buurtwinkels die verdwenen nadat het eerste winkelcentrum zijn deuren opende. De route is ongeveer 3 kilometer lang en de rondleiding duurt 2:00 ongeveer. Dus u kunt zich aanmelden via het Museum Ridderkerk Oudheidkamer en het is op 1 augustus om 2:00.

Ja, en dit geweldige nummer, een grote hit van Herman's Hermits, heeft betrekking tot vraag 1 van onze quiz. Ja, als dat dan niet helpt, dan weet ik het niet.

0: Ja, en dan gaan we nu naar de tweewekelijkse column van Teun Rijsdijk. En hij heeft het over koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar.
1: Koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. In de jaren 50 adverteerden sommige winkels in ons land met de leuze: koop in de vreemde niet wat uw eigen dorp u biedt. Toen we nog niet in de Europese Unie zaten en geluk nog heel gewoon was, kwam je deze slagzin nogal eens tegen. We waren niet gebonden aan allerlei regeltjes en waren eigen baas. Maar zo'n zin als in de titel van dit stukje is tegenwoordig verboden. Sinds we in de EU zitten, ben je verplicht om een aantal boven een bepaald bedrag aan te schaffen dingen Europees aan te besteden. Daardoor zijn veel artikelen die vroeger heel gewoon waren verdwenen. Je wist vaak ook waar ze vandaan kwamen, omdat dat in de naam zat. Een paar voorbeelden waren Haarlemmer Olie, Enkhuizer Almanak, Delfts Blauw, Goudse Kaas, Kaarsen en Stroopwafels, Haagse Hopjes en Bluf, Arnhemse Meisjes, Deventer Koek, Zeeuws Botermeisje, Ons Benzunig, Friese Doorlopers, Zwijndrechtse Wijnperen, hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt, Doesburgse, Limburgse, Groningse en Zaanse Mosterd, daar ging je volgens de mensen van liegen, Lakenvelders, Vee, Opperdoezers, Aardappelen, Bannevelders, Kippen, Kampener Uien, dat waren geen echte uien, maar grappen, Bredaarse Spruitjes, die waren kogelhard, Geendermuiter Matten, Leerdams Glaswerk, Lekkerlanders, ook aardappelen, Frieslanders, idem, Limburgse Vlaaien, Oosterwijkse Meubelen, Eiken, Weesper Moppen, Snoepjes, geen grapjes, Zaanse Koeken, Zeeuwse Mosselen, Makkums Aardewerk, en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Natuurlijk kwam er ook nog wel eens iets uit het buitenland, zoals Brussels Lof, Parijse Wafels, Berliner Bollen, Eau de Cologne kwam uit Keulen, Luikse Wafels. En Amsterdammetje was weer een paaltje in het wegdek met drie kruisen erop. Maar meestal ging dat met de Franse slag of kreeg je het er Spaans benauwd van. Verder met Nederlandse waar. Amsterdamse uien, hinderlopers schilderwerk, bossenbollen. Wat ze in Berlijn konden, maakten wij ook. Ook oppervlaktematen ontkwamen niet aan onze drift. Een voorbeeld is een Rijnlandse roede, meestal roe genoemd, die hier ongeveer 16 vierkante meter was. Maar je had ook nog een Amsterdamse, een Bosse, een Bredaarse, een Groningse en een Hondsbosse roede. En om het eenvoudig te houden, hadden ze allemaal een eigen maat, soms wel twee keer zo groot als een andere. Met die maten was iets eigenaardigs aan de hand. Zo had je bijvoorbeeld een morgen. Dat was de oppervlakte die je in een morgen kon ploegen. Maar ja, hoe lang is een morgen? Als je vroeg opstaat, groot, en als je langer blijft liggen, klein. Ik heb een poosje op het kantoor van de vlasserij Cornelis van Ness op Rijsoord gewerkt en daar werd het vlas gekocht per gemet. Dat is ook een bepaalde oppervlakte. En dat dankt het eiland 10 gemeten zijn of haar naam aan. Een gemet was ongeveer 4500 vierkante meter. Dat is ongeveer de oppervlakte die je met de spanpaden van zonsopkomst tot zonsondergang kon ploegen. Maar ja, hoe verder na 21 juli, hoe eerder de zon opkomt en later ondergaat. Wie het weet mag dat zeggen. Je had ook nog een Harderwijker. Dat was geen oppervlaktemaat, maar een gerookte bokking. Maar je kon er ook een zijn, als je niet voor vol werd aangezien. Om dicht bij huis te blijven, resortenaars heten, en heten nog, kraaien. Ridderkerkers heten blauwkaaiers en zwijndrechtenaren peebossers. En ongetwijfeld zijn er nog meer namen die met een bepaalde plaats te maken hebben. Maar niet allemaal even vlijend of netjes.

Ja, in bezoekerscentrum De IJsvogel is van 1 tot en met 30 augustus een expositie te zien van Nel Mulder. Dat is vanaf aanstaande zaterdag. Want toen zij stopte met werken, ontdekte zij een nieuwe passie. Tijdens een vakantie op Texel zag zij op een markt hoe met wol gevilte schaapjes werden gemaakt. En dat inspireerde haar om zelf met vilten aan de slag te gaan. Na een reis naar Schotland breidde zij haar creatieve activiteiten verder uit. En naast het vilten maakt zij ook schilderijen van wol en prikt zij vogeltjes. Ze experimenteert graag met verschillende technieken en heeft in de loop der jaren een veelzijdige collectie opgebouwd. Ook heeft zij veel van haar werk verkocht. Een selectie van haar schilderijen is tijdens de expositie te bewonderen in bezoekerscentrum De IJsvogel aan de Waalweg 9A in Rijshoort, naast de Rijshoortse Molen. Het bezoekerscentrum is geopend op woensdag van 1 tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 7. Supergezellig, u kunt daar terecht voor een bakkie koffie en wat lekkers. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

De tochten van de Ridderkerkse Scootmobielclub RSC gaan weer van start. Die zijn al van start gegaan. En nu een donderdag, dan is er weer zo'n leuke rondrit. Bent u in het bezit van een scootmobiel en houdt u van gezelligheid en buiten zijn? Sluit u dan aan bij de mooie tochten. Wat kunt u verwachten? De tochten zijn ongeveer 25 kilometer. Gezellige ritten door de natuur. Onderweg een rustmoment met een consumptie en iets lekkers. En algemene info. Het is elke twee weken op donderdag vertrekken om 1 uur, aanwezig om 1:15 bij het gemeentehuis op het Koningsplein in Ridderkerk. En dat is elke 14 dagen. Nu aanstaande donderdag is eigenlijk de inhaaltocht van 16 juli. Want toen is het afgelast wegens het slechte weer. Even kijken, wat belangrijk is voor deelname is dat de actieradius minimaal 30 kilometer moet zijn. Uw scootmobiel technisch 100% in orde. De deelname is op eigen risico en u moet zelf zorgen voor een WA-verzekering. De kosten zijn slechts €7,50 per keer. Dat is inclusief die consumptie met iets lekkers. En heeft u interesse, dan kunt u bellen met 06-43-00-9711 of mailt u naar tjpkuipers@kpnmail.nl. Maar ik denk dat het handigst is als u even belt of een berichtje stuurt naar 06 43 00 9711.

Voorlezen voor volwassenen. Arie de Wit is een gewaardeerd voorlezer in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. Hij leest aanstaande zaterdag 1 augustus voor uit het boek Zomerboek van de Finse schrijfster Tove Jansson. Bezoekers kunnen elke eerste zaterdag van de maand terecht voor een verhaal. Deelname aan Voorlezen voor Volwassenen is gratis en aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst wordt gehouden van 2 tot 3 uur in de bibliotheek in het Ridderkerk Centrum Koningsplein 1 in het gemeentehuis.

Ja, en dit heeft betrekking op vraag 10 van de quiz. Vraag 10, hè? Ja, vraag 10 van de quiz. Dus dat was even een klein hintje. Ja, het duurt nog eventjes, maar de Waal in Rijsoord verandert op 29 augustus opnieuw in het decor van een van de mooiste openluchtconcerten van de regio. Tijdens Klassiek op de Waal genieten bezoekers van een sfeervolle zomeravond waarop muziek, natuur en ontmoeting samenkomen. De toegang is geheel gratis, zodat iedereen de kans krijgt om van deze bijzondere avond te genieten. En ik kan u vertellen, ik ben er al 2 keer geweest en het is onvergetelijk. Zeker een aanrader. Klassiek op de Waal is een evenement voor alle Ridderkerkers, jong en oud. Liefhebbers van klassieke muziek en bezoekers die gewoon willen genieten van een bijzondere zomeravond aan het water zijn van harte welkom. Het doel is cultuur toegankelijk te maken voor iedereen en te laten zien dat een concert van hoog niveau geen drempels hoeft te kennen. Onder leiding van dirigent Patrick van der Linden verzorgt orkest Ars Musica een gevarieerd programma met bekende klassieke werken en toegankelijke muziek voor een breed publiek. Een vast en geliefd onderdeel van de avond is de bijdrage van Guus Bok, die opnieuw het inmiddels traditionele Rijsoordlied ten gehoor brengt. Hoewel het evenement gratis toegankelijk is, is de organisatie allesbehalve vanzelfsprekend. Klassiek op de Waal wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de steun van lokale ondernemers, de gemeente Ridderkerk en diverse culturele partners. Klassiek op de Waal is een evenement van en voor Ridderkerk, zegt Peter Roos, grafisch vormgever en communicatieadviseur van de organisatie. We willen dat iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, kan genieten van een bijzondere avond vol live muziek aan de Waal. Dat de toegang gratis is, vinden we belangrijk. En tegelijkertijd kan dit alleen dankzij de betrokkenheid van onze vrijwilligers, sponsoren en partners. En daarom nodigen we ook andere Ridderkerkse ondernemers en organisaties

Ja, zoveel gezelligheid. Het eerste uur zit er alweer bijna op. We gaan zo naar het journaal en de reclame. En dan komen we het tweede uur weer bij u terug. We hebben natuurlijk nog voor u klaarstaan het gedicht. Voorgedragen door Hilly Bravenboer. En vergeet u alsjeblieft niet om te bellen voor de quiz. Want we spelen voor die mooie bon van Burgerzaken. Tot zometeen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ja, welkom weer in het tweede uur. We gaan beginnen met de herhaling van de quiz. De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. En we beginnen gewoon met vraag 1 natuurlijk. Welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? We zoeken niet het meisje met de pareloorbellen, maar een ander meisje. 10 letters. En in het eerste uur hadden we een hit van Herman's Hermits, die daar betrekking op heeft. Dus vraag 1. Welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? We zoeken niet het meisje met de pareloorbellen, maar wij zoeken een meisje met 10 letters. En vraag 2. Wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? En we zoeken de korte naam, dus de afkorting. Het heeft 6 letters. En ik kan mij herinneren, rond 1984 deed mijn moeder een cursus Spaans. Dat heette Por Favor. Dus wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? En we zoeken de korte naam, 6 letters. En vraag 3. Hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt? 11 letters. Hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt? 11 letters. En vraag 4. Hoe noemen we het natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de Evenaar ongewoon warm wordt? Het bestaat uit 2 woorden van 2 en 4 letters. Hoe noemen we het natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de Evenaar ongewoon warm wordt? 2 en 4 letters. Vraag 5. Hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 op toon gestemde bronzen klokken? 8 letters. Dus hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 op toon gestemde bronzen klokken? En hier in Ridderkerk hebben we er zelf één. Ik heb het even opgezocht. Wij hebben 47 klokken. 8 letters. Vraag 6. Welke social media platform had een vogel in zijn logo? 7 letters. Dus welk social media platform had een vogel in zijn logo? 7 letters. En dan zijn we aangekomen bij de muziekvraag. Wat is de naam van deze band?

De muziekvraag voor vraag 7. Wat is de naam van deze band? En vraag 8. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het land nu bekend? En nu, dat is al heel lang. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het land nu bekend? 4 letters. En vraag 9, mijn favoriete vraag, de toetervraag. Wie moet er, en het gaat heel snel, let u op, wie moet er volgens Rob de Nijs op de tamboerijn spelen? Hey, hey. Speel op je tamboerijn. 8 letters. Dus wie moet er volgens Rob de Nijs op de tamboerijn spelen? Hey, hey. Acht letters. En vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van de Wallen? Wij zoeken zijn voornaam. En in het eerste uur hebben wij een liedje van hem gedraaid. Een lekkere tango. Sherry, toch? Ja, hè? Ja, Sherry. Dus vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van de Wallen? Wij zoeken zijn voornaam en die bestaat uit 4 letters. Vraag 11. Kort en bondig, wie was de 40 rovers te slim af? 2 woorden, 3 en 4 letters. Wie was de 40 rovers te slim af? 3 en 4 letters. En vraag 12. Hoe noemen we de gebogen buis onder een gootsteen? 10 letters. Dus hoe noemen we de gebogen buis, de afvoer, onder een gootsteen? 10 letters. En vraag 13. We zoeken de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. Het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk Oost. 7 letters. Dus we zoeken de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. Het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk Oost. En ik kan u vertellen dat in iedere dorp of stad wel zo'n weg is die zo heet. En de laatste vraag alweer, vraag 14. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na maaltijd of ook wel tijdens het koken bijvoorbeeld. 11 letters. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na maaltijd of ook wel tijdens het koken. 11 letters. Ja, noteert u dus de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste en de 14e letter, die staan al op de juiste plaats. En dan ga ik u de hint geven. Naast de bandrecorders en platen was ook dit een geluidsdrager. Naast de bandrecorders en platen was dit ook een geluidsdrager. En een potlood in de buurt was altijd handig bij dit onderdeel. Heel veel succes met puzzelen. Bel Radio Ridderkerk. 0180 430 777.

Vanmiddag wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. De maandelijkse bingo-middagen zijn er met leuke en fraaie prijzen telkens op de laatste dinsdag van de maand. En laat dat nu net vandaag zijn. Gerda Veerman en Yvette de Haan halen de bingo-molen van RTV Ridderkerk weer tevoorschijn. En tussen 2 en 4 uur kunt u meespelen al vanaf €5. In verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen dienen de mensen wel eventjes aan te melden. Maar ik denk nu in de vakantieperiode dat er nog wel een plekje is. U kunt aanmelden bij Roelie het Jong. Haar telefoonnummer is 06-55-88-5980. U kunt natuurlijk ook nu eventjes naar de studio bellen. 0180-430-777 om gezellig vanmiddag mee te doen met de bingo. Bel Radio Ridderkerk 0180-430-777.

ANWB Automaatje Ridderkerk helpt ook tijdens de zomer inwoners die minder mobiel zijn en tijdelijk geen beroep kunnen doen op mantelzorgers, kinderen, buren of andere vaste chauffeurs. Door de vakantieperiode kan vervoer naar bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis, gewoon naar familie of de supermarkt, heel lastig zijn. Via ANWB Automaatje van Facet Ridderkerk brengen vrijwillige chauffeurs deelnemers met hun eigen auto naar een afspraak of activiteit. Zo hoeven de inwoners niet thuis te blijven wanneer hun eigen netwerk tijdelijk niet beschikbaar is. Om gebruik te kunnen maken van ANWB Automaatje is het belangrijk dat deelnemers zich vooraf inschrijven. En dat kan door het aanmeldformulier op de website van Facet Ridderkerk in te vullen. Maar wie liever een papieren formulier gebruikt, kan dit aanvragen bij Facet Ridderkerk en na het invullen weer inleveren. Dat kan natuurlijk ook aan de balie van Facet aan de Schoutstraat. Na inschrijving kan een rit minimaal 2 werkdagen van tevoren worden aangevraagd bij Facet Ridderkerk en vervolgens wordt gezocht naar een beschikbare vrijwilliger. Deelnemers betalen alleen een kleine onkostenvergoeding voor de gereden kilometers, parkeerkosten en eventueel andere bijkomende kosten. Meer informatie, het aanmeldformulier en contactgegevens zijn te vinden via www.facetridderkerk.nl of u belt even met Facet op 0180 432 350.

0: Dan zijn we alweer toegekomen aan het gedicht van Hilly. Hilly die draagt een prachtig gedicht voor en dat heet De Zomer.
1: Het is jongen.

De zomer, een gedicht van Ellie Mans Los. De zwaluw schreef onzichtbaar een gedicht. Ik zie het, aan de wolken van de hemel. Het is aan mij gericht. De wollige wolken krijgen een gezicht. Voor de duin ligt een mozaïek van bloemen. Deze mooie tuin mag ik de mijne noemen. Achter de duin ontmoet ik de zee. Ze wil mij haar verhaal vertellen. Ik luister. Laat me door haar woorden vergezellen. De aanstormende golven brengen de woorden mee. Bedankt, zwaluw. Dit mooie uur heeft mij vervuld van nieuwe vrede. Nooit eerder was de hemel zo puur.

Prachtig. Overlast door vogels, verboden te voeren. Sommige vogels hebben de gewoonte om massaal op één plek te verzamelen. Dat kan lawaai en overlast geven door uitwerpselen. Vervelend. Een bekende overlastgever is de halsbandparkiet die van veraf hoorbaar is. Deze vogels slapen in de winter in bomen. En als ze zich 's avonds verzamelen, dan gaat dat gepaard met de nodige volume. Gelukkig zijn ze na een tijdje uitgekletst en keert de rust weer terug. Dat de halsbandparkiet andere soorten verdrinkt, is nog niet bewezen. Ook meeuwen, ganzen en kauwen kunnen overlast geven. De kauw nestelt van nature in bomen en rotspleten. Daarom zijn onze stenen huizen een welkome aanvulling op hun woonaanbod. Ze gaan soms onder dakpannen zitten en beschadigen daar het isolatiemateriaal. Wist u dat dierenvoeren niet meer mag? Dit staat in de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening, de APV, van de gemeente Ridderkerk. En dat geldt voortaan een verbod voor het voeren van dieren in de openbare ruimte en bij openbaar water. Voederplekken zorgen ervoor dat veel dieren zich daar verzamelen. Plaagsoorten, zoals de halsbandparkiet, komen er ook graag eten, maar bijvoorbeeld ook ratten. Dieren kunnen zelf genoeg voedsel verzamelen. Veel van ons voedsel is ook niet gezond voor hen. Alle vogels zijn beschermd in Nederland. Afschot wordt alleen gedaan bij zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld als er grote economische schade is, of schade aan de natuur, of als de veiligheid en gezondheid in het gedrang is. De zorgplicht betekent ook dat we broedende vogels niet mogen verstoren en daarom snoeit de gemeente vooral in het najaar buiten het broedseizoen van 15 maart tot 15 augustus. Vaak is niet te zien of er in een heg, struik of boom vogels broeden, dus houd hier alsjeblieft rekening mee bij het onderhoud van uw tuin.

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: vullende. Ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Hij is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

twee van mijn favorieten tezamen in een lied. Echt geweldig. We hebben zitten genieten hier. Ja, schuif aan bij de buurttafel. Wijkbewoners kunnen op donderdag 13 augustus om 5 uur aanschuiven bij de buurttafel op het ontmoetingsplein. En tijdens de maandelijkse bijeenkomst staat een gezamenlijke maaltijd centraal en is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De vorige editie trok veel bezoekers en zorgde voor een gezellige sfeer. Met de buurttafel wil de organisatie ontmoeting en verbinding in de wijk stimuleren. Wilt u deelnemen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen met Franny de Wit via fdwit@aafje.nl.

0: Ja, dan is het alweer tijd eigenlijk dat we de quiz gaan doornemen. We hadden vandaag een quiz van 14 letters. En we spelen voor een bon van burgerzaken. En ja, Lucas die was al binnengekomen, maar die vergat even de lijst met de mensen die gebeld hebben. En er hebben heel veel mensen gebeld, heb ik begrepen. Maar daar is hij dan. Met de ballenbak. De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar. Ja, Lucas, je hebt de ballenbak bij je, hè?
1: Nee, hoor eens.
0: Ja, even rammelen. Ja, dat hoort erbij, hè?
1: Hey, en we hebben een hoop gebeld en nieuwe bellers. Leuk, joh.
0: Ja, goed,
1: heel
0: hè?
1: Leuk.
0: Ja, nou, super. Daar ben ik heel blij om.
1: Nou.
0: Laten we maar gewoon beginnen, denk ik, met vraag 1 en er doorheen gaan.
1: Absoluut.
0: Welk meisje werd door Johannes Vermeer geschilderd? We zoeken niet het meisje met de parel, maar een ander meisje.
1: Het melkmeisje.
0: Ja, het melkmeisje.
1: Het melkmeisje.
0: Wij hadden vroeger zo'n nepschilderij in de gang hangen van het melkmeisje.
1: Ik heb ook een klein printje erop.
0: Ja, leuk,
1: ja,
0: hè?
1: Leuk, ja.
0: En vraag 2. Wat was de naam van de Nederlandse educatieve omroep die bestond van 1963 tot 2010? En we zoeken de afkorting.
1: Teliak.
0: Ja, Teliak.
1: Teliak. Dat,
0: want als je de vraag zo stelt, klinkt het eigenlijk heel ingewikkeld.
1: Heel, ja, ja.
0: Maar Teliak is een begrip.
1: Absoluut.
0: Ongelooflijk dat dat niet meer is.
1: Is.
0: En vraag 3. Hoe noem je de handeling waarbij je door druk iets kleiner of compacter maakt?
1: Samenpersen.
0: Ja, samenpersen. Wat een ingewikkeld woord voor iets zo simpels.
1: Ja.
0: En vraag 4. Hoe noemen we het natuurlijke klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de Stille Oceaan rond de Evenaar ongewoon warm wordt?
1: El Niño.
0: El Niño, ja.
1: El Niño.
0: En, maar we hoeven alleen maar de E van de eerste L. En vraag 5. Hoe noemen we het muziekinstrument dat bestaat uit minstens 23 op toon gestemde bronzen klokken?
1: Het carillon.
0: Dat is een carillon, ja. En hier in Ridderkerk hebben wij een uitermate groot carillon. En ik heb begrepen dat iedere zaterdag, ik geloof tussen 12 en 1 of tussen 1 en 2, dan wordt dat bespeeld. En kun je ook verzoeknummers doen.
1: Oh ja?
0: Nou, dat lijkt me leuk. Daar ga ik induiken en de volgende keer dan ga ik dat vertellen.
1: Leuk joh.
0: Vraag 6. Welk social media platform had een vogel in zijn logo?
1: Twitter.
0: Ja, Twitter. En vraag 7. Dat was de muziekvraag. Wat is de naam van deze band?

0: Ja, wat was de naam van deze band?
1: UB40.
0: Ja, UB40, natuurlijk. Wij zaten hier al tegen elkaar van, ja, Red in the Kitchen en zo. Ja, allemaal van die leuke nummers. En Red Wine. Red. En vraag 8. Vroeger heette dit land Perzië. Onder welke naam is het nu bekend?
1: Iran.
0: Ja, Iran. Ja, en op een vreselijke manier in het nieuws ook.
1: Vreselijke nieuws, nou, als je het allemaal hoort en ziet.
0: Nou, vraag 9. Dat is de toetervraag. Wie moet er volgens Rob de Nijs op de tamboerijn spelen?
2: Hey, hey, speelman, speel op je tamboerijn.
0: Ja, dat was...
1: De speelman.
0: De speelman, ja. En vraag 10. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Eduard René van der Wallen? Wij zoeken zijn voornaam.
1: Eddie Wally.
0: Ja, Eddie. Van Eddie Wally.
1: Ja, Wally.
0: Ja, ja, ja, en we hadden het hier even over. Want in het eerste uur had Stefan een sherry gedraaid.
1: Oh, ja.
0: Van hem. Dat hij wel veel tango's en zo... Dus hij zong wel in het Nederlands of Belgisch. Maar dat het vaak tango-muziek was.
1: Mooie dansen.
0: Ja, hè? Ja, zeker. En vraag 11. Wie was de 40 rovers te slim af?
1: Ali Baba.
0: Ja, natuurlijk. Alibaba. Ja. En vraag 12. Hoe noemen we de gebogen buis onder een gootsteen?
1: Een zwanenhals.
0: Ja, de zwanenhals. Hals. Ja. En vraag 13. We zoeken de naam van een van de langste en oudste straten van Ridderkerk. Het grootste gedeelte is gelegen in Ridderkerk-Oost.
1: De Kerkweg.
0: Ja, de Kerkweg. Maar algemene inderdaad, kent, in alle dorpen en steden, overal is er wel een Kerkweg. Ja. En de laatste vraag, vraag 14. Zo noemen we delen van voedsel die overblijven na maaltijd of ook wel tijdens het koken.
1: Etensresten.
0: Ja, etensresten. En daar kwamen we mee op een E. En wat is dan het antwoord?
1: Muziekcassette.
0: Ja, muziekcassette. En nou, veel mensen gebeld. Helemaal goed om dat te horen. Super fijn. We spelen voor een bon van Burgerzaken.
1: Leuk, hè? Nou.
0: Dat is 2 bakjes kop koffie of thee met iets lekkers erbij.
1: Heerlijk.
0: Dus helemaal leuk op het Koningsplein. En,
1: nou, de ballen, hè?
0: Ja, de ballenbak. Wie gaat er met de prijs
1: vandoor? De bakjes
0: zit
1: helemaal vol met de ballen. Kijk hoor. En de winnaar is Jannie de Ridder.
0: Oh, nou zeg, van harte gefeliciteerd.
1: Nou Jannie, je wordt gefeliciteerd.
0: U wordt zo even gebeld door Ron of door Lucas om af te spreken wanneer u de bon op kunt komen halen. En dan, voor alle andere mensen, dank u wel voor het meespelen. Niet getreurd, want volgende week hebben we weer een quiz.
1: Tot volgende week.
3: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

Ja, de huiskamer van Ridderkerk is ook tijdens de vakantie gewoon geopend. Bezoekers zijn van dinsdag tot en met zaterdag welkom van 9:30 tot 16:00. En morgenmiddag laat, dan zijn bezoekers welkom bij de wekelijkse wijkmaaltijd. De inloop begint dan om 16:30 en de driegangenmaaltijd start om 17:30. Deelname kost €6,50 en aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. De huiskamer is gevestigd aan de Sint-Jorisstraat 8 en is tijdens de vakantieperiode sowieso geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 16:00 en morgenavond vanaf 17:30 inloop voor de driegangenmaaltijd.

Elke donderdag is er digitaal inloopspreekuur. Heeft u vragen over uw mobiele telefoon, laptop, tablet of e-reader? Of kunt u gewoon hulp gebruiken bij het maken van de bibliotheek-apps bijvoorbeeld? De bibliotheek helpt. Komt u gratis met al uw digitale vragen naar het digitale inloopspreekuur. Dat is elke donderdag van 14:30 tot 15:00. De toegang is gratis en het is gewoon in de bibliotheek op het Koningsplein nummer 1.

Ja, luisteraars, het is alweer bijna 12 uur. Wat zijn deze twee uurtjes weer omgevlogen? Wij maken zo direct plaats voor de reclame en het nieuws. En hierna, zoals altijd, het programma De Sandwich Express, gepresenteerd door Hans Marito. En mocht u de herhaling luisteren op vrijdag, dan wordt het gepresenteerd door Ronald Koers. Wij danken iedereen die heeft gebeld voor de quiz. Het waren er vandaag heel veel. Nogmaals, dank u wel. Mevrouw de Ridder heeft gewonnen de Bon van Burgerzaken aan het Koningsplein. En vanmiddag is die hier in de studio van RTV Ridderkerk. Bingo van 2 tot 4. Wilt u meedoen? Reserveert u dan even bij Roelie het Jong op 06-55-88-5980. En vandaag aan de telefoon op de redactie Ron en Lucas. Maar ook Frank van Kralingen, weer bedankt voor je bijdrage. De lekkere koffie en zo, hier in de studio.

aan de andere kant van het glas. Stefan, dank je wel. En Michiel, dank je wel voor de muziek en de muzikale omlijsting van de quiz. Iedereen, dank u wel voor het mogelijk maken voor weer een hele leuke en gezellige uitzending. Mijn naam is Angelique. Dank u wel voor het luisteren. Wij wensen u nog een fijne dag. En wij hopen dat u volgende week natuurlijk weer luistert. Dag!

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meer en de Nieuwebrug rijdt het langzaam over 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fishing,
8: Harmo de Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
11: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
13: Lidl,
14: Libera
15: en Café Bonnes.
16: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
17: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
18: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
19: De Sandwich Express met Hans.

We zijn weer gestart met de Sandwich Express. Hij staat voor je klaar. Het is 28 juli 2026. We zitten in week 31 en dag 209 van het jaar 2026. Natuurlijk dank aan de programmamakers van de vorige uren. Het lekkere tussendoortje van in de middag heet de Sandwich Express. Er zitten lokale informatie en lekkere muziek in. Ze begonnen met Diesel. Ja, die is duur tegenwoordig, maar ja. Down in the Silver Mine, daar komen ze dan. En dat deden ze in 1980 al. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. Gaan wij naar 1969. Geluid van de Archies en een grote hit die heet...

waren leuk, hè, die Archies. En wat scoorde ze een hit, hè, met deze Sugar Sugar. En dat gebeurt allemaal in 1969. Het is zomer. Mooie tijd voor een zomer in Zoutelanden.

Kevin Village of Kevin Village, het is hoe je hem noemen wilt. En het nummer Zomer in Zoutelanden. En deze ken je vast nog wel. We gaan terug naar Greece.

You're the one that I want. En dat was eind jaren 70. Iedereen had het toen over John Travolta en Olivia Newton-John. Het is 28 juli 2026. De zon ging op om 5.50 uur. Gaat onder om 21.36 uur. Betekent zo'n 15 uur en 46 minuten dat je hem tegen kunt komen. Het is Wereldhepatitisdag. Met name in Amerika hebben ze daar nog wel veel aandacht voor. Maar eigenlijk zou iedereen er even bij moeten stilstaan.

Kom eens nou, hombre. Dit is lekker heet, hè? Oh, dat wordt het waarschijnlijk wel woensdag. In eerste instantie zeiden ze 34 graden. Het wordt al een beetje bijgesteld. Maar Hot Hot Hot kwam uit 1989. En was er een van Buster Poindexter. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd. En maak er een hele gezellige dag van. Dat lukt vast al, hè? Zijn altijd bekende jarigen, ja, of minder bekend. Noah Zwan, een Nederlandse actrice en zangeres, Noah. Ze is geboren op 28 juli 2005 en wordt 21 jaar. Oh, die is nog jong, hè? En Klaas van der Eerde is jarig, Nederlandse cabaretier en voormalig radio-sidekick. Op 538 was dat volgens mij. En vaak te zien op tv-programma's, hè? Als deelnemer of panellid, dat soort dingen. Klaas is geboren op 28 juli 1975, wordt inmiddels 51 jaar. En ook jarig is Monique van der Ven, Nederlandse actrice. Ja, wat voor een. Monique is geboren op 28 juli 1952 en zij wordt 74 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Ook zo'n eind jaren 60 plaats van Andy Kim. Verder ook niks meer van gehoord volgens mij. Baby, I Love You, dat was toen wel zijn hit in ieder geval. Ik heb nog een paar wist u datjes. 28 juli 1928 opent Prins Hendrik de Olympische Spelen in Amsterdam. En op 28 juli, we blijven in de Olympische Spelen, 2021... wint de Nederlandse ploeg, Team Holland, of hoe je het noemen wilt, op de, vanwege corona met een jaar uitgestelde Olympische Zomerspelen 2020... 10 gouden medailles. En dat is een record in de Nederlandse Olympische historie. En wij gaan naar onze rubriek Ik hou van Hollands. En we doen dan om het half uur, en dat op de dinsdag in ieder geval, een jaren 70 plaat, maar wel Nederlandstalig gezongen. En dat wordt gedaan door Dimitri van Doorn.

0: country muziek uit de Bolder. Komt uit 1973. En dat is er natuurlijk een van Dimitri van Toorn. Een van zijn hits die hij toen de tijd scoorde. Even kijken hoe het met het weer gesteld is.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag starten met een wisselend bewolkt weerbeeld. Maar in de loop van de ochtend werd de ruimte voor de zon wel weer steeds groter. In de middag zijn er flinke zonnige perioden met af en toe wat stapelwolken. Het blijft droog in Ridderkerk, dat scheelt alweer. En de aangevoerde lucht komt vanuit het zuidwesten. Bij een overwegend zwakke tot in de middag aanwezige wind boekt de temperatuur een flinke winst en komt dan uit rond de misschien zomerse 27 tot 28 graden. Minimumtemperatuur 16 graden, max 27, 28 graden. Zonkans 80% en de neerslagkans 0%. Komende dagen zijn er opklaringen en het blijft zo goed als droog in Ridderkerk. Het is 28 tot 31 graden overdag en de temperatuur 's nachts die stijgt tot zo'n 20 graden Celsius. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig, windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag wel weer iets toe. 0 tot 15% maximaal, dus kan je na, dat is nieuw eigenlijk. Hè. Er wordt de nacht koeler met temperaturen die richting de 14 graden gaan. Woensdag 32 en donderdag 28 graden, vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 27 graden. En de maandag dan weer 28 graden Celsius.

0: My Destiny. En dat is er een van Myro. Lekker, hè? Ik heb voor je wat lokaal nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Een historische rondleiding door Bolnes Noord. Het Museum Ridderkerk Oudheidkamer organiseert op zaterdag 1 augustus aanstaande een historische rondleiding door Bolnes Noord. De rondleiding die vertrekt om 14 uur vanaf het wijkvoorzieningencentrum De Noordhaven aan de Noordstraat 255A in Ridderkerk Bolnes. Voorlezen voor volwassenen in de bibliotheek Ridderkerk Centrum. Dat gebeurt ook op zaterdag 1 augustus van 2 tot 3. Voorlezer is dan Arie de Wit, dat doet hij vaker. Die neemt de bezoekers mee in een verhaal uit het boek Zomerboek. Een boek van de Finse schrijfster Tove Jansson. Dat allemaal op zaterdag 1 augustus.

branden die er zijn op een. Dat er wat zijn als je om 5 uur 's morgens wordt gewekt van, hey, moet je je tentje uit of je huisje uit, want de brand komt heel dichtbij nu. Dat is niks, hè? Ja, en als er dan nog zo'n Angel of the Morning naast je staat, weet je helemaal niet wat je moet doen. Dit is P.P. Arnold uit 1968.

Ook weer zo'n nummer waar vele versies van zijn. Dit is wel een van de bekendste. P.P. Arnold, 68, en The Angel of the Morning. Dinsdag 11 augustus om 8 uur 's avonds, RVVH tegen Rijsoord. Woensdag de 12 augustus om 8 uur 's avonds, Slikkerveer Bolnes. En die avonden spelen ook dan de onder de 23 teams. En op zaterdag 15 augustus, vanaf 11:30 tot laat in de middag. 11:30 is de finale, eerste, tweede plaats van de onder de 23. Ook de derde en vierde plaats spelen ze dan. En ook voor de eerste en tweede plaats gaat dat allemaal om 14:30 beginnen. Dus 11, 12 en 15 augustus aanstaande het Ridderkerk voetbaltoernooi.

0: heb je even voor mij. Ja, dat is mooi natuurlijk. Frans Bauer, regelmatig de gast wel in Ridderkerk. Ik heb hem al meerdere malen gezien. Alleen de laatste tijd niet meer. Meer zijn zoon gezien op het Vlietplein volgens mij. Maar dit was Heb je even voor mij. Dat is natuurlijk weer een plaat van alweer een tijd geleden. En dat was 2003 dat hij hier zeer succesvol mee was. Nog tot en met 26 september in de Oudheidkamer de wisselexpositie Uit ons depot. Dat moet heel gevarieerd aanbod zijn om te gaan bekijken. Leuk is dat. En nog tot en met vrijdag 14 augustus zijn er weer de Summer Events. Kijk op de site voor alle activiteiten voor een afwisselend aanbod aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren hier in Ridderkerk. En vrijdag 31 juli is er weer een zomeravondconcert. Dit keer met zanger Piet Preston. Nog even een paar berichten. Bouwstad 2026 is een groot succes geworden. Staat in de combinatie Ridderkerk van afgelopen week. En afgelopen zondag is de brandweer uitgerukt voor twee brandjes langs de rivier. Nou, genoeg water dus. En jeugdviswedstrijden die komen er weer aan in Ridderkerk vanaf 10 augustus op diverse locaties in Ridderkerk. En dan hebben we nog de Blauwkaai, de gemeentekrant. Die is verschenen afgelopen week. Heb je hem gemist? Kun je altijd nog even naar www.ridderkerk.nl om te kijken. Tabblad Actueel is daarvoor belangrijk. Dan kan je gewoon even bladeren. Naar de oevers zijn aangepakt in Ridderkerk. Schuin, natuurvriendelijk en lekker kleurrijk geworden. En aanvoer van grond voor de bouw van 37 flexwoningen gaat snel starten. En natuurspeeltuin en beweegpark is geopend. Dus dat is allemaal mooi, dat was van vorige week, maar stond nu in de krant. Lees het allemaal in de gemeentekrant De Blauwkaai. En dan is weer de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: We zijn beland in week 30 van 1976. Op 3, de Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary ging van 1 naar 3 in de 7e week van 12 weken. Op nummer 2, Jesse Green met Nice and Slow, 4 naar 2 in de 4e week van 12 weken. En op 1, Peter Frampton met Show Me the Way ging van 2 naar 1 in de 7e week van 13 weken. Dan de nieuwkomers. Even kijken hoor. Op 35, Silvio, Angie My Love, 4 weken genoteerd. Op 31, Limousine met Goodbye and Thank You, 5 weken genoteerd. En op 29, de Backman Turner Overdrive met Looking Out for Number 1. En die zou 5 weken genoteerd staan. Op 28, de Dizzy Man's Band, Every Day in Action, Always Satisfaction, 7 weken genoteerd. En op 18, Eddie Howell met The Man from Manhattan, 6 weken genoteerd. En op 16, de Manhattans met Kiss and Say Goodbye. En die zou er 12 weken in staan.
1: Top 40 Trio, nummer 28.

0: op 28. De Dizzymans Band. 40
1: toch trio.
2: Nummer 18. 1976.
3: Nieuw.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Vamos a la playa. Hey, hallo, goedemiddag. Leuk dat je weer luistert naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zitten Leonie. En wat gaan wij vandaag allemaal doen? Nou, in ieder geval heel veel fijne muziek draaien. Want we hebben weer een tas vol muziek meegenomen. En ja, het is nog steeds lekker weer, vind ik. Ondanks dat de temperatuur niet meer boven de 30 graden is. Gelukkig maar, hoor ik je denken. Maar wat gaan wij dus doen? Nou, rond de klok van 2:30 en 2:30... dan hebben we natuurlijk weer twee platen van één en dezelfde artiest. En dat noemen wij dan de dubbelaar. En wie het is vandaag, ik weet het nog niet, want ik heb het lijstje nog niet van Leonie gehad. Maar het komt vast goed. En ze heeft natuurlijk ook nog wel wat informatie van waar je zoal aan kan deelnemen. Of ja, wat er staat te gebeuren in de gemeente Ridderkerk. Nou, Radio Ridderkerk zendt natuurlijk uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En natuurlijk wereldwijd via het internet. Dus nooit geen excuus meer om niet te kunnen luisteren. Hè? Maar goed, laten we maar eens gauw van start gaan. Want we begonnen net lekker met een vrolijk nummer van Vamos a la Playa. En nu dacht ik van, laten we maar eens beginnen met een mooi country nummer. En dat doen we dan ook.
1: Never see you eye to eye again. This letter's meant

Merle Haggard overleed op 78-jarige leeftijd aan een, een longontsteking die hij zelf niet in de gaten had. Maar daar is hij aan overleden op 78-jarige leeftijd. Maar hij heeft wel heel veel mooie countrymuziek nagelaten. En niet alleen voor zichzelf, want hij heeft ook heel veel countrymuziek gemaakt voor andere artiesten. We hoorden Merle Haggard, A Place to Fall Apart. En nu Gerard Joling, een van zijn eerste grootste hits die hij heeft gehad. A Ticket to the Tropics.

Gerard Joling is natuurlijk ontdekt in de Soundmix Show bij Henny Huisman. En het zijn nog steeds twee dikke vrienden, Gerard Joling en Henny Huisman. En dit was een van zijn eerste grote successen die hij heeft gehad in Nederland. En het was ook gelijk volgens mij zijn debuut waar hij mee kwam. Gerard Joling hoorden we met Ticket to the Tropics.

0: En zo hoorden we muziek van de Bee Gees met het nummer De Spiks en De Specs. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, want dat is waar jij naar luistert.
1: Danslessen voor senioren. Senioren kunnen deze zomer tijdens het zomerfestijn van Facet op een ontspannen en gezellige manier in beweging komen met een reeks danslessen onder leiding van dansdocent Fleur van der Wel. Iedereen kan op zijn of haar eigen tempo meedoen en danservaring is niet nodig. De lessen vinden plaats op donderdag 23 en 30 juli, 6, 13 en 20 augustus van 1 tot 2 in Trefpunt Oost aan de Genestetstraat 2. En daarnaast zijn er danslessen op dinsdag 4, 11 en 18 augustus van 11 tot 12 in de Fuik aan de Voren nummer 10. Aanmelden kan vooraf bij de receptie van Facet aan de Schoutstraat nummer 5. Deelname kost €5 per keer en betalen kan op de locatie.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

De dame is natuurlijk geboren in Amsterdam, Willeke Alberti. En ze trad vroeger op toen haar vader nog leefde, samen met Willeke en Willy Alberti. En nu zong ze helemaal in haar eentje het nummer Samen Zijn. En laten we in Amsterdam blijven. Dat doen we met André Hazes.

0: Dat was muziek van André Hazes. En ja, die had er zo een eigen nummer van gemaakt. De Zomer, want zo heette het nummer.
1: Spreekuren, informatiepunt, digitale overheid. Bij het IDO kunnen inwoners terecht met vragen over de digitale overheid. Er is onder meer hulp beschikbaar bij DigiD en de DigiD-app. Het aanvragen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. En het regelen van zaken zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, AOW, studiefinanciering of het betalen van een boete. De dienstverlening is gratis en een afspraak maken is niet nodig. De spreekuren vinden plaats op dinsdag van 10 tot 12 in het bibliotheek Centrum. Van 1 tot 3 in de bibliotheek in Bonnes. En op woensdag van 10 tot 12 in het centrum. En van 1 tot 3 in de bibliotheek Slikkerveer.
0: En dankjewel Leonie. En zo zie je maar, hè, zo kan je overal ook bij geholpen worden. Als je de wegen maar weet te bewandelen. En het is nog gratis ook. Nou, wie zou ik zou zeggen, maak er gebruik van. En dit is de laatste voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we dan ook met muziek van Lionel Richie. En die heeft het over Deep River Woman.

0: Toen dit nummer voor het allereerste uitkwam, toen ging ik op vakantie naar Spanje. Het was in de 80e jaren. Ik heb mijn luchtbed gepakt. Ik ben de zee opgegaan. Ik heb mij ingesmeerd met een verbrandingsmiddeltje om niet te verbranden. Ik heb mijn oortjes ingedaan en ik ben op mijn luchtbed gaan liggen. En ik heb wel 20 keer naar dit nummer geluisterd. Deep River Woman van Lionel Richie. En nu zijn we toe aan De Dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
2: De Amerikaanse R&B en soulzanger James Ingram, geroemd om zijn warme, krachtige stem, werd geboren in 1952 in Ohio. Hij leerde zichzelf op jonge leeftijd verschillende instrumenten spelen, waaronder de piano, gitaar en drums. In de jaren 70 verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij zijn muzikale carrière begon als muzikant en achtergrondzanger. Zo speelde hij onder meer keyboards voor Ray Charles. Zijn grote doorbraak kwam toen producer Quincy Jones zijn stem hoorde op een demoversie van het nummer Just Once. Hij dacht dat hij een gevestigde artiest was en wou niemand anders dan hem op de definitieve opname voor zijn album The Dude. Het nummer leverde Ingram meteen zijn eerste Grammy-nominatie op. En dit lanceerde een uiterst succesvolle solo-carrière. Ingram scoorde enorme hits met ballads als I Don't Have the Heart, There's No Easy Way en bekende duetten zoals Yamo Be There met Michael McDonald. Het iconische duet Somewhere Out There met Linda Ronstadt werd in 1986 opgenomen voor de animatiefilm An American Tale. Het nummer werd een gigantische, wereldwijde hit en won de Grammy Award voor Song of the Year. We gaan hem nu horen. Hier is James Ingram in...

0: En dat was die voor dit uur, hè? Muziek van James Ingram. En dat was De Dubbelaar. En nu door met wat Nederlandstalige muziek. En dat doen we dan ook met Lange Frans en Telau. Zing een liedje voor mij.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

is eigenlijk een verschrikkelijke mooie tekst als je goed naar de tekst hebt geluisterd. En ik denk dat de jeugd daar eens meer naar zou moeten luisteren. Hoor de muziek van T. Lau samen met Lange Frans en het nummer Zing een liedje voor mij. En deze band komt uit Brabant. Cash on Delivery.

It never used to hurt so bad. Muziek uit Brabant, je zou het niet zeggen. Hè? Je denkt toch echt dat het Amerikaanse country is? Een pedal steel, een viool, een paar gitaren, een bas en een drums en een piano. En dat allemaal uit Nederland.

En ik heb begrepen dat hij weer volop bezig is om zijn comeback te maken met nieuwe muziek. Marco Borsato horen we met het nummer Dochters. En ik hoop ook echt dat het hem zou gaan lukken en dat hij weer echt gewoon weer grote hits mag gaan scoren. Maar ik zie tot mijn spijt dat we alweer aan de laatste plaat toe zijn van het eerste uur Rhythm at the Main. Nee, maar niet getreurd. Na de reclame en het nieuws zijn we gewoon weer bij je terug voor het tweede uur van dit programma. En dat doen we dan ook met het nummer van Kris Kristofferson. Tot zo.

0: What?
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen?
7: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: En zo zijn we beland in het tweede uur van het programma Riddermatinee. En leuk dat je net inschakelt. En fijn dat je bent gebleven, want we gaan nog lekker een uurtje fijne muziek draaien. En dat deden we onderhand met deze van André van Duin, Als de zon schijnt. Nou, en als de zon schijnt, dan worden we toch allemaal een stukje vrolijker, toch?
1: Riddermatinee met Tom en Leonie op Radio Ridderkerk.
0: En nu gaan we eventjes lekker wat softere muziek draaien van Rowan Keating. When Tomorrow Never Comes.

0: Rowan Keating hoorden we met het geweldige, mooie nummer If Tomorrow Never Come. Maar van oorsprong is dat natuurlijk een country nummer. Maar dit keer was het de originele versie van Rowan Keating.
1: Dit is het lokale nieuws. Facet zoekt talentvolle jongeren. Ben jij tussen de 12 en 27 jaar en droom je ervan iets te doen met muziek, ondernemen, sport, creativiteit, media, organiseren, koken, dans, techniek of iets totaal anders, dan is dit jouw kans. Het jongerenwerk van Facet Ridderkerk roept jongeren op om hun ideeën, dromen en talenten te delen. Of je al precies weet wat je wilt of juist nog zoekende bent, het jongerenwerk helpt je graag op weg. Ze kunnen je ondersteunen door ruimtes en materialen beschikbaar te stellen, workshop en activiteiten te organiseren, vaardigheden te leren, begeleiding en coaching te bieden, meedenken over plannen en ideeën en de jongeren in contact brengen met professionals of andere jongeren met dezelfde interesses. Geïnteresseerde jongeren kunnen contact opnemen met jongerenwerker Benjamin door een mail te sturen naar benjamin.nzuzi@facetridderkerk.nl of kijk even op de website van Facet.
0: En dankjewel Leonie. En we hebben natuurlijk nog heel veel meer mooie muziek hè, vandaag. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, want dat is waar jij naar luistert. En dat doen we dan ook met een nummer van Teddy Swims, Bad Dreams.

En dat hebben we natuurlijk allemaal wel eens, hè, dat we een nare droom hebben. En dat is ook waar Teddy Swims over zong, over bad dreams. En dit is ook weer een mooie gouden ouwe uit de 70e jaren. The Real Thing used to be my everything.

0: Used to be my everything. De muziek uit de 70 jaren van The Real Thing. En dat is allemaal hier in het programma Ridder Matinee.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Meld verdachte situaties. Als buurtbewoner ziet u mogelijk als eerste dat er iets niet klopt bij bijvoorbeeld een woning of een garagebox, of dat iemand in een kwetsbare situatie zit. U kunt bij Meld Misdaad Anoniem terecht als u iets verdacht ziet, hoort of ruikt. Vaak begint een opsporingsonderzoek bij dit soort onmisbare meldingen. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie. Zij zien geen telefoonnummer of IP-adres, ze nemen het gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost. Burgemeester Marco Oosterwijk onderstreept het belang van het melden. Op deze manier kunt u als buurtbewoner helpen om criminaliteit op te sporen. Meld verdachte situaties via de website meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800 7000.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

Ook alweer zo'n grote hit uit de begin jaren 80 van Taylor Dane. En ik hoop dat dat bij jou thuis ook zo is. En dat je ook wel eens tegen je partner zegt: can't get enough of your love, babe. En als je dat voor elkaar hebt, nou, dan heb je het echt wel goed. Je hoorde dus muziek van Taylor Dane. En nu gaan we door met een mooie van een dame die op 75-jarige leeftijd 4 weken geleden overleed. Bonnie Tyler. Yeah.

De dame was natuurlijk heel erg bekend door die hele rauwe stem van de. Maar ze overleed op 75-jarige leeftijd zo'n 4 weken geleden. Bonnie Tyler hoorden we met het nummer It's a Heartache. En nu doen we er nog maar eens eentje. Norah Jones en John Legend. Summertime Blues.

0: En zo hoorden we muziek van Chris Rea. Who do you think it's over? En ja, het is tenslotte alweer tijd voor. Het is al ruim over de klok van 2:30. En dan gaan we dus naar de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: Poco, opgericht in 1968 in Los Angeles, is een van de pioniers van de country rock. Wat Poco zo bijzonder maakte was hun mix van energieke rock'n'roll, loekzuivere meerstemmige zang en het virtuose pedalsteel gitaarwerk van Rusty Young. Pas eind jaren 70, toen de meeste oprichters na veel bandwisselingen al vertrokken waren, scoorden ze gigantische hits met een gepolijst pop- en rockgeluid. Een opvallende bijzonderheid is dat Poco gold als een ware kweekvijver voor supersterren. Bassist Randy Meisner stapte vlak na de oprichting op en hielp later de Eagles oprichten. Zijn vervanger Timothy B. Smith maakte jaren later exact diezelfde overstap naar de Eagles. Picking Up the Pieces uit 1969 is de titeltrack van hun veelgeprezen debuutalbum. Op de getekende hoes van de plaat staat de band afgebeeld met een hond. De oplettende kijker ziet dat er een hond is getekend op de plek waar bassist Randy Meisner had moeten staan. Hij had de band vlak voor de release met ruzie verlaten, waarna zijn gezicht letterlijk op de hoes werd vervangen door de viervoeter. Na 10 jaar knipogen naar de hitlijsten kwam in 1978 de allereerste echt grote Amerikaanse nummer 1 hit voor Poco, Crazy Love. Het nummer is geschreven en gezongen door pedalsteelgitarist Rusty Young. De platenmaatschappij wilde het nummer aanvankelijk helemaal niet op het album Legend hebben, omdat ze het veel te soft vonden en dachten dat het zou floppen. Uiteindelijk werd het een bestverkochte single ooit. En we horen hem nu als eerste in...

de aankondiging had Leonie een verkeerde titel gezegd, maar het was natuurlijk Called It Love, dat was het eerste nummer. En het tweede nummer heette Pick Up The Pieces. En dat allemaal van Polko en Poco, bedoel ik. En die stonden dit uur garant in de dubbelaar. En nu gaan we fijn eventjes lekker reizen naar Parijs met Kenny B.

Volgens mij was dit de allergrootste hit van Kenny B die hij hier in Nederland heeft gehad. Maar ik kan het mis hebben, hè? Want ik weet dat hij in Suriname wel hele grote hits heeft gehad. Maar dit was onder andere zijn grote hit hier in Nederland. Kenny B en Parijs hoorden we.

I Can't Stop Loving You hoorden we. En dan in de originele uitvoering van Roy Orbison, nee, Ray Charles.

Fire and Rain hoorden we van James Taylor. En dat was alweer de ene laatste van het programma Ridder Matinee. Dus het is tijd voor mij om afscheid te gaan nemen. Maar niet voordat ik heb gezegd... Leonie, jij weer bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan dit programma. En niet getreurd, hè. Morgen ben ik er natuurlijk weer. En ik dank je voor het luisteren voor deze twee uurtjes Ridder Matinee. Blijf vooral luisteren naar alle programma's die er nog aan zitten te komen. En dan hoop ik je morgen weer aan het toestel te luisteren. En dat doen we dan ook met een nummer van Do. En dan niet het nummer Zij gelooft in mij van André Hazes, maar Hij gelooft in mij. Tot morgen. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fischen,
8: Harmo de Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
10: Libra
12: en Café Bonnes.

0: Weerbericht.
1: Op deze dinsdag kan de zon weer voluit schijnen, want er is weinig tot soms geen bewolking aanwezig en uiteraard blijft het dan ook droog. De wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting en uit die richting wordt zeer warme lucht aangevoerd en kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar zo'n 27 of 28 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 21:55. Komende nacht is het helder en bij een afnemende wind koelt het later in de nacht af naar ongeveer 17 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhelde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand

0: werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar al wat langzamer. De spits stelt nog weinig voor, maar komt wel langzamerhand op gang. Onder andere door een ongeluk op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, 10 minuten vertraging. En ook drukte richting Rotterdam voor de Keteltunnel. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Weerbericht.
1: Op deze dinsdag kan de zon weer voluit schijnen, want er is weinig tot soms geen bewolking aanwezig. En uiteraard blijft het dan ook droog. De wind waait zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. En uit die richting wordt zeer warme lucht aangevoerd. En kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar zo'n 27 of 28 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 21:55. Komende nacht is het helder en bij een afnemende wind koelt het later in de nacht af naar ongeveer 17 graden.

0: elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2000

0: 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel 3 kilometer en een half uur extra. Dat is deels omdat de A20 dicht is richting Gouda. Daar wordt aan de weg gewerkt tot 7 augustus. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Hans Magie.

zijn weer gestart met de Sandwich Express. Hij staat voor je klaar. Het is 28 juli 2026. We zitten in week 31 en dag 209 van het jaar 2026. Natuurlijk dank aan de programmamakers van de vorige uren. Het lekkere tussendoortje van in de middag heet de Sandwich Express. Er zitten lokale informatie en lekkere muziek in. Ze begonnen met Diesel. Ja, die is duur tegenwoordig, maar ja. Down in the Silver Mine, daar komen ze dan. En dat deden ze in 1980 al. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. Gaan wij naar 1969. Geluid van de Archies en een grote hit die heet...

waren leuk, hè, die acties. En wat scoorde ze een hit, hè, met deze Sugar Sugar? En dat gebeurt allemaal in 1969. Het is zomer. Mooie tijd voor een zomer in Zoutelanden.

Kevin Village of Kevin Village, het is hoe je hem noemen wilt. En het nummer Zomer in Zoutelanden. En deze ken je vast nog wel. We gaan terug naar Greece.

You're the one that I want. En dat was eind jaren 70. Iedereen had het toen over John Travolta en Olivia Newton-John. Het is 28 juli 2026. De zon ging op om 5.50 uur. Gaat onder om 21.36 uur. Betekent zo'n 15 uur en 46 minuten dat je hem tegen kunt komen. Het is Wereldhepatitisdag. Met name in Amerika hebben ze daar nog wel veel aandacht voor. Maar eigenlijk zou iedereen er even bij moeten stilstaan.

Kom eens, daar hombre. Dit is lekker heet, hè? Oh, dat wordt het waarschijnlijk wel woensdag. In eerste instantie zeiden ze 34 graden. Het wordt al een beetje bijgesteld. Maar Hot Hot Hot kwam uit 1989. En was er een van Buster Poindexter. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd. En maak er een hele gezellige dag van. Dat lukt vast al, hè? Het is altijd bekende jarige, ja, of minder bekend. Noah Zwan, een Nederlandse actrice en zangeres, Noah. Ze is geboren op 28 juli 2005 en wordt 21 jaar. Oh, die is nog jong, hè? En Klaas van der Eerde is jarig, Nederlandse cabaretier en voormalig radio-sidekick. Op 538 was dat volgens mij. En vaak te zien op tv-programma's, hè? Als deelnemer of panellid, dat soort dingen. Klaas is geboren op 28 juli 1975, wordt inmiddels 51 jaar. En ook jarig is Monique van der Ven, Nederlandse actrice. Ja, wat voor een. Monique is geboren op 28 juli 1952 en zij wordt 74 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Ook zo'n eind jaren 60 plaats van Andy Kim. Verder ook niks meer van gehoord volgens mij. Baby, I Love You, dat was toen wel zijn hit in ieder geval. Ik heb nog een paar wist u datjes. 28 juli 1928 opent Prins Hendrik de Olympische Spelen in Amsterdam. En op 28 juli, we blijven in de Olympische Spelen, 2021... wint de Nederlandse ploeg, Team Holland, of hoe je het noemen wilt... op de vanwege corona met een jaar uitgestelde Olympische Zomerspelen 2020... 10 gouden medailles. En dat is een record in de Nederlandse Olympische historie. En wij gaan naar onze rubriek Ik hou van Hollands... En we doen dan om het half uur, en dat op de dinsdag in ieder geval, een jaren 70 plaat, maar wel Nederlandstalig gezongen. En dat wordt gedaan door Dimitri van Doorn.

0: country muziek uit de Polder. Komt uit 1973. En dat is er natuurlijk een van Dimitri van Toorn. Een van zijn hits die hij toen de tijd scoorde. Even kijken hoe het met het weer gesteld is.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag starten met een wisselend bewolkt weerbeeld. Maar in de loop van de ochtend werd de ruimte voor de zon wel weer steeds groter. In de middag zijn er flinke zonnige perioden met af en toe wat stapelwolken. Het blijft droog in Ridderkerk, dat scheelt alweer. En de aangevoerde lucht komt vanuit het zuidwesten. Bij een overwegend zwakke tot in de middag aanwezige wind boekt de temperatuur een flinke winst en komt dan uit rond de misschien zomerse 27 tot 28 graden. Minimumtemperatuur 16 graden, max 27, 28 graden. Zonkans 80% en de neerslagkans 0%. Komende dagen zijn er opklaringen en het blijft zo goed als droog in Ridderkerk. Het is 28 tot 31 graden overdag en de temperatuur 's nachts die stijgt tot zo'n 20 graden Celsius. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig, windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag wel weer iets toe. 0 tot 15% maximaal, dus kan je na, dat is nieuw eigenlijk. Hè. En wordt de nacht koeler met temperaturen die richting de 14 graden gaan. Woensdag 32 en donderdag 28 graden, vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 27 graden. En de maandag dan weer 28 graden Celsius.

0: Komt uit 1995, My Destiny. En dat is er een van Myro. Lekker, hè? Ik heb voor je wat lokaal nieuws.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Een historische rondleiding door Bonnes Noord. Het Museum Ridderkerk Oudheidkamer organiseert op zaterdag 1 augustus aanstaande een historische rondleiding door Bonnes Noord. De rondleiding die vertrekt om 14 uur vanaf het wijkvoorzieningencentrum De Noordhaven aan de Noordstraat 255A in Ridderkerk Bonnes. Voorlezen voor volwassenen in de bibliotheek Ridderkerk Centrum. Dat gebeurt ook op zaterdag 1 augustus van 2 tot 3. Voorlezer is dan Arie de Wit, dat doet hij vaker. Die neemt de bezoekers mee in een verhaal uit het boek Zomerboek. Een boek van de Finse schrijfster Tove Jansson. Dat allemaal op zaterdag 1 augustus. Kijk je uit.

zijn op een. Dat er wat zijn als je om 5 uur 's morgens wordt gewekt van. Hé, moet je je tentje uit of je huisje uit? Want de brand komt heel dichtbij nu. Dat is niks, hè? Ja, en als er dan nog zo'n Angel of the Morning naast je staat. Weet je helemaal niet wat je moet doen. Dit is P.P. Arnold uit 1968.

Ook weer zo'n nummer waar vele versies van zijn. Dit is wel een van de bekendste. P.P. Arnold, 68, en The Angel of the Morning. Dinsdag 11 augustus om 8 uur 's avonds, RVVH tegen Rijsoord. Woensdag de 12 augustus om 8 uur 's avonds, Slikkerveer Bolnes. En die avonden spelen ook dan de onder de 23 teams. En op zaterdag 15 augustus, vanaf 11:30 tot laat in de middag. 11:30 is de finale, eerste en tweede plaats van de onder de 23. Ook de derde en vierde plaats spelen ze dan. En ook voor de eerste en tweede plaats gaat dat allemaal om 14:30 beginnen. Dus 11, 12 en 15 augustus aanstaande het Ridderkerk voetbaltoernooi.

0: heb je even voor mij. Ja, dat is mooi natuurlijk. Hè. Frans Bauer, regelmatig de gast wel in Ridderkerk. Ik heb hem al meerdere malen gezien. Alleen de laatste tijd niet meer. Meer zijn zoon gezien op het Vlietplein volgens mij. Maar dit was Heb je even voor mij. Dat is natuurlijk weer een plaat van alweer een tijd geleden. En dat was 2003 dat hij hier zeer succesvol mee was. Nog tot en met 26 september in de Oudheidkamer de wisselexpositie Uit ons depot. Dat moet heel gevarieerd aanbod zijn om te gaan bekijken. Leuk is dat. En nog tot en met vrijdag 14 augustus zijn er weer de Summer Events. Kijk op de site voor alle activiteiten voor een afwisselend aanbod aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren hier in Ridderkerk. En vrijdag 31 juli is er weer een zomeravondconcert. Dit keer met zanger Piet Preston. Nog even een paar berichten. Bouwstad 2026 is een groot succes geworden. Staat in de combinatie Ridderkerk van afgelopen week. En afgelopen zondag is de brandweer uitgerukt voor twee brandjes langs de rivier. Nou, genoeg water dus. En jeugdviswedstrijden die komen er weer aan in Ridderkerk. Vanaf 10 augustus op diverse locaties in Ridderkerk. En dan hebben we nog de Blauwkaai, de gemeentekrant. Die is verschenen afgelopen week. Heb je hem gemist? Kun je altijd nog even naar www.ridderkerk.nl om te kijken. Tabblad Actueel is daarvoor belangrijk. Dan kan je gewoon even bladeren. Naar de oevers zijn aangepakt in Ridderkerk. Schuin, natuurvriendelijk en lekker kleurrijk geworden. En aanvoer van grond voor de bouw van 37 flexwoningen gaat snel starten. En natuurspeeltuin en beweegpark is geopend. Dus dat is allemaal mooi, dat was van vorige week, maar stond nu in de krant. Lees het allemaal in de gemeentekrant De Blauwkaai. En dan is weer de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: We zijn beland in week 30 van 1976. Op 3, de Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary ging van 1 naar 3 in de 7e week van 12 weken. Op nummer 2, Jesse Green met Nice and Slow, 4 naar 2 in de 4e week van 12 weken. En op 1, Peter Frampton met Show Me The Way ging van 2 naar 1 in de 7e week van 13 weken. Dan de nieuwkomers. Even kijken hoor. Op 35, Silvio, Angie My Love, 4 weken genoteerd. Op 31, Limousine met Goodbye and Thank You, 5 weken genoteerd. En op 29, de Backman Turner Overdrive met Looking Out for Number 1. En die zou 5 weken genoteerd staan. Op 28, de Dizzy Man's Band, Every Day in Action, Always Satisfaction, 7 weken genoteerd. En op 18, Eddie Howell met The Man from Manhattan, 6 weken genoteerd. En op 16, de Manhattans met Kiss and Say Goodbye. En die zou er 12 weken in staan.
1: Top 40 Trio, nummer 28.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zon.

0: en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een file van 20 minuten. Komt er een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. Hou wel rekening met het tunneldoseren in de keteltunnel. Je hebt daar nog wel ongeveer een half uur vertraging alles bij elkaar opgeteld. Verder ook nog iets van file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en Overschie. 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
5: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
3: Libera
4: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
10: Jouw radio.
11: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
12: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1973.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond, 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies hier in het programma Het Muziekdossier. Iedere dinsdagavond bij Radio Ridderkerk. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. We begonnen met een plaat uit 1973. Horslips en The Power and the Glory. En we gaan verder met Sister Sledge, Protect Our Love.

Je hoorde muziek uit 1973 van het album Seven Tears van de Colin Earring. En je hoorde Steve Vlies on Strange Wings. En daarvoor hoorde je Sister Sledge en Protect Our Love. En dit is Eric Clapton, 461 Ocean Boulevard en Let It Grow.

bij het muziekdossier. Vandaag aflevering 493. Waar je kon luisteren naar Bad Company en Silver, Blue and Gold. En daarvoor hoorde je Eric Clapton en Let It Grow. En dit is The System. And This Is For You.

0: Bij ons hoor je de muziek die je nergens anders meer hoort.
1: Radio Ridderkerk. 1973.

Je hoorde Dr. John en Right Place Wrong Time. En daarvoor hoorde je Poco en Too Many Nights Too Long. En we gaan verder met de BB&Q Band, de Brooklyn, Bronx en Queens Band. En On The Beat.

Je hoorde America en Ventura Highway. De laatste plaat van dit eerste uur wordt er een van Chicago en Feeling Stronger Every Day. Ik ben er weer straks na de reclame en het nieuws met nog meer albummuziek en oldies.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek?

0: naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
1: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
2: Ga voor meer

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij 2 uur van het muziekdossier. Vandaag aflevering 493. En wil je een bezoekplaat aanvragen, dan kan het ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen met een plaat uit 1970, The Ice of Mars en Vehicle. En we gaan verder met de radio en

Je luistert naar Het Muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur hier bij Radio Ridderkerk. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Je hoorde Efren Dylan's Child met Demus Roussos Evangelis en Such a Funny Night. En daarvoor hoorde je Ray Parker en Radio en Still in the Groove. En we gaan verder met CD en Nothing Can Come Between Us.

0: De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond bij het muziekdossier. Zo kon je luisteren naar Texas en In a Smile. En daarvoor hoorde je Sade en Nothing Can Come Between Us. En dit is Leo Unger en Run to the Sunshine.
1: Dit is een hit
2: van toen.
3: 1974.

Je hoorde Lisa Lois en Promises, Promises. En daarvoor hoorde je een oudje van Leo Unger en Run to the Sunshine. En dit is The Blue Oyster Cult en Fireworks.

We gingen terug naar het jaar 2000 en dan deden we het muziek uit België. Who the Phonic en Mad About You. En daarvoor hoorde je The Blue Oyster Cult en Fireworks. En dit is Mauricio Graaf en Angel Face. Con-

Je hoorde de Climax Blues Band, The Gotta Have More Love. En daarvoor hoorde je Ennio Morricone met de stem van Maurizio Graaf en Angel Face. En we gaan verder met het album I, Robot van The Alan Parsons Project. I Wouldn't Want To Be Like You.

Je hoorde die Alan Parsons Project en I Wouldn't Wanna Be Like You. En daarna hoorde je Free and Wishing Well. Tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 493. Ik ben er weer zaterdagavond om 9 uur met Disco Radio Action. En mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. De laatste plaat voor vanavond wordt er een van Vesta Williams. Once Bitten, Twice Shy. Graag tot volgende week.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen?
7: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier.

0: Ten banden hier.
1: Bandje verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2, telefoon 080 619 411.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhelde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Vision,
8: Haarmode Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
12: Eetcafé De Parel.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhelde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Storyhof, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever. Met dit keer Nederlandse composities door buitenlandse artiesten.

0: Van harte welkom in het programma The Story Of. Dit keer doen we Nederlandse composities die gecoverd werden door buitenlandse artiesten. En we begonnen met de Amerikaanse formatie The Regent uit Los Angeles. Ze namen Russian Spy en I op en op de B-kant stond Bold Headed Woman. The Russian Spy and I was origineel van de Hunters en Bold Headed Woman was van de JJ's, oftewel de Jumping Jewels. Ze speelden voornamelijk in een, als een huisorkest in een discotheek in Los Angeles. En ja, er zijn 1 album is uitgebracht en 6 singles, dus dat is niet bijster veel.
1: Ja, en dan gaan we vlug verder met de volgende. Dat is Lia, een Italiaans pop-rock nummertje van de Italiaans-Nederlandse band I Punti Cardinali. Uitgebracht in 1968. Het nummer is een Italiaanse cover van de bekende heet Lia van Volendamse band The Cats. En Il Punti Cardinali, die werd in januari 1966 opgericht in Alkmaar, bestond uit Italiaanse muzikanten zoals Mario Previti, Nino Venuti en Piero Aspria. En ja, Lia was natuurlijk de single van The Cats uit 1968 met een hommage aan een 20-jarige fan van The Cats die in 1967 overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk.

In 1968 bracht de Spencer Davis Groep het lied After Tea op single uit en bereikte de 113e plaats op de Bubbling Under Chart in Amerika. Het origineel is van After Tea uit Delft en dan als titel We Will Be There After Tea. En deze bereikte de 16e plaats in de Veronica Top 40. Het is geschreven door Hans van Eyck en Ray Fenwick. En Ray Fenwick was Engelse gitarist en sessiemuzikant en ging in 65 spelen voor de Nederlandse groep de T-Set, waaruit later de groep After Tea voortkwam. Hij werd eind 68 gitarist bij de Spencer Davis Groep. En de bekendste nummers van deze band zijn de nummer 1 is Keep It Running en Somebody Help Me Yeah.

Het was de Spencer Davis Group. We gaan nu naar de Amerikaanse zanger Jack Jones. Hij was bijzonder succesvol in de jaren 60 en 70, vooral in Amerika en in Canada, in Europa minder. Maar hij nam ook het nummer op van Unit Gloria, The Last Seven Days, geschreven door John Morion en Carl Hinds. Ja, en deze bereikte geen enkele notering ergens. Alleen Unit Gloria had er natuurlijk een hit mee en die bereikte de vijfde plaats in de top 40.

Country Woman, onze volgende song, dat is een liedje door Piet Veerman geschreven in 1971. Voor het eerst door de Cats uitgebracht. Het werd gecoverd door verschillende artiesten, zoals Los Fabulosos in het Spaans als Mujer de Campo. De Gunstons hebben het gedaan, Roma Miranda Jr. en The Magic Lanterns. En die Engelse popgroep, die brachten het uit in 1972. Het nummer bereikte nog een 88ste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 hitlijst. En dat was tevens de allerlaatste notering voor de band.

Mendoza was de naam van het Duitse Britse popduo. Werden opgericht door Golden 12 Records om het lied How You Do in Duitsland uit te brengen voordat Malte O'Neill hun versie uitbrachten. De Duitse versie van How Do You Do is geschreven door Günther Bettel. Kwam in februari 1972 in de Duitse hitlijst en bereikte toen de eerste plaats waar het 8 weken bleef staan. De oprichters waren Pieter Petrel en Jeanette McKinley. Maar de band ging in 1974 uit elkaar. De originele versie van Malte O'Neill bereikte de 5e plaats in Duitsland en is geschreven door Hans van Hemert en Harry van Hoof in 1971. En bereikte onder andere de 1e plaats in Nederland en België en ook nog een 8e plaats in de Billboard Hot 100.

Duitse formatie Windows. Ja, we gaan nu naar de Duitse zangeres Katja Epstein met Armenwind. Dat werd geschreven door Arnold Muren en de Cats hadden dat uitgebracht onder de titel One Way Wind. Katja Epstein deed in 1970 ook mee met het Songfestival en toen heette dat Lied voor Amsterdam. Maar dit werd geen hit in Duitsland, maar ja, we noemen wel een paar noteringen van de Cats dan. Nummer 3 in Nederland en 4 in Duitsland en België.

My Lady of Spain. Dat is een bekende Duits-talige schlagerhit uit 1973, gezongen door de Duitse zanger en producer Michael Holm. Hij schreef zelf de Duitse tekst voor zijn versie. Het nummer is echter een cover van de gelijknamige Engelstalige hit van de Limburgse band The Classics uit 1972. Dat was een uiterst succesvolle Nederlandse popgroep uit het Limburgse dorp Stramprooi. De band scoorde in de jaren 70 grote hits en stond bekend als de grondlegger van de Vlaaie Sound. De Limburgse melodieuze tegenhanger van de Volendamse Paling Sound.

Wild Angels is Engelse rock'n'rollband, opgericht in 1967 in Kent. Hun bekendste singles zijn onder andere Nervous Breakdown uit 68, Bus Bus uit 69 en Clap Your Hands en Stamp Your Feet uit 1973. En deze is een bewerking van de Nederlandstalige hit, of van de Nederlandse hit die hun internationale aantrekkingskracht aantoonde, maar helaas, het werd geen hit. Het origineel is van Bonnie Sinclair en Unigloria uit 1972. Deze bereikte onder andere de derde plaats in Nederland, de eerste plaats in België, ook nog een 41ste plaats in Duitsland, en het is geschreven door Peter Koelewijn.

Dat was White Angels. En we gaan nu naar Shira, een Franse zangeres. De echte naam is Annie Channel. En die nam het nummer op Allume Ta Radio. En dat, oftewel Turn Your Radio On. En dat was origineel van Long Tall Ernie and the Shakers. Het werd geschreven door Annie Treffers. En het werd geen... Het werd dan een 15e plaats in Wallonië, daar werd het een hit. En in Frankrijk ook nog een 5e plaats. In Nederland werd de originele versie, kwam tot een 17e plaats in de top 40.

volgende, dat is Dark Rose, een bekende single in Zuid-Amerika van de Peruaanse band Pax. Uitgebracht in 1974. De band zelf werd opgericht in 1970 door gitarist Pico Ego Aguirre. En die wordt beschouwd als een van de absolute pioniers van de heavy psychedelic rock en hard rock in Latijns-Amerika. Zij brachten in 1974 een cover uit van het nummer Dark Rose, dat oorspronkelijk van de Nederlands progressieve rockband Brainbox is, de band van Jan Akkerman en Cas Lux. En die scoorde er nog een 16e plaats mee.

Na het succes van Una Paloma Blanca van de George Baker Selection werd het lied veelvuldig gecoverd. In Engeland, waar de groep Paloma Blanca naar de toppositie van nummer 10 in de hitlijsten bracht, bereikte een coverversie van Jonathan King de vijfde plaats. In 1976 bracht de Engelse Chris Crumpy en Western Band The Wessels een coverversie uit, maar nu als titel I Am A Cider Drinker. Deze single bereikte de derde plaats in de Britse hitlijsten. Het origineel van George Baker bereikt onder andere de eerste plaats in Nederland, België, Duitsland en ook nog een 26e plaats in Amerika.

Dat was Jonathan King. En we gaan nu naar de Amerikaanse zangeres Barbara Fairchild. Die nam het op Mississippi van de formatie Pussycat uit Limburg. Werner Teunissen had het geschreven. En het werd voor Pussycat werd het een gigantisch hit. Die wisten wereldwijd er 4 miljoen singles van te verkopen. Maar Barbara Fairchild had er in Amerika ook succes mee in de countrylijst. Want daar bereikte het een 31ste plaats.

Onze voorlaatste van het eerste uur, dat wordt Le Café des Trois Colombes. En Colombes staat over duiven, dus het café van de drie duiven. Bekende Franse nostalgische hit van Joe Dassin uit 1976-77. Nummer is een Franse bewerking van het beroemde Nederlandse lied Het Kleine Café aan de Haven van vader Abraham, Pierre Carter. In 76 stond het lied slechts 3 weken in de Nationale Hitparade en 8 weken in de Nederlandse top 40. De Franse vertaling werd gemaakt door Pierre Delanoë en Claude Lumel, en waarbij het nummer zich dan afspeelt in een winters en besneeuwd Nancy. Het werd in Frankrijk een nummer 1 hit en ruim 250 artiesten coverden deze hit in Het Kleine Café aan de Haven.

Tot zover het eerste uur. Straks naar het nieuws gaan we nog een uur, een klein uurtje verder met de Nederlandse liedjes gecoverd door buitenlandse artiesten. En we gaan er nu uit met Thai Fit. En dat is een Engelse popgroep die begin jaren 80 verschillende hits scoorde. Waaronder de nummer 1 in Engeland. Een coverversie van The Lion Sleep the Night in 1982. Ook de volgende single, Fantasy Island. En dat is het liedje van de Nederlandse groep The Millionaires. En is geschreven door Piet Sauer en Martin Duitser. Was ook een succes en bereikte de 5e plaats in Engeland. Het origineel bereikte de 31e plaats in de Nederlandse top 40.

0: zal later worden vernietigd door de explosieven opruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan en die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig en benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Van harte welkom in het tweede uur van Buitenlandse Covers. We begonnen het tweede uur met Adriano Celentano met Suzanne. Dat was een audit van WOF de Kunst uit 1983. Het werd geschreven door Ferry Lancet en Nederland bereikte nog een derde plaats. En in België een dertiende plaats en in Engeland een twaalfde plaats. Van Adriano Celentano was het nummer geen hit, jammer genoeg.
1: Ja, en de volgende, Teach Me To Forget You, dat is een cover door de Amerikaanse garage rock band The Liars, uitgebracht in 1986. Het nummer verscheen op hun veelgeprezen tweede studioalbum Liars Liars. Het werd oorspronkelijk geschreven en uitgevoerd door de bekende Nederlandse nederbeatband The Outsiders en werd geschreven door Wally Tax en Ronnie Splinter. Het is een melancholische mix van garage rock en 60s style nederbeat. En gekenmerkt door de herkenbare Vox-orgel van frontman Jeff Connelly. En het is een emotioneel en droevig nummer over verloren liefde en hartepijn. Nou, bedoeld.

In 1986 bracht Bananarama hun derde studioalbum True Confession uit. Het grootste gedeelte van het album werd geproduceerd door Julian Swan. En met uitzondering van Venus en The More Than Physical. Die werden geproduceerd door Stock Aitken en Waterman. Het album bevat de meest commerciële succesvolle single van de groep tot nu toe. En dat is een coverversie van Shocker's Blue lied Venus uit 1969. En deze bereikte de eerste plaats in Amerika. Ook het origineel van Shocker Blue bereikte de eerste plaats in Amerika, de derde plaats in de top 40. En de videoclip van Venus werd veelvuldig uitgezonden op MTV in de Verenigde Staten.

was Bananarama met Venus. Ja, en we gaan nu naar Status Quo in the Army now. Het origineel is van Bolland en Bolland. En die hadden er geen succes mee toen ze het uitbrachten. Maar Status Quo die heeft het mooi opgeleukt. En het is een veel betere versie geworden als Bolland en Bolland. En het is echt een voorbeeld dat je zegt, een coverversie kan ook veel beter wezen als het origineel. Ja, en dat is Status Quo wel aan te rekenen.

Ja, heren. Je hoort die Army Now natuurlijk door Status Quo. Maar mijn uitvoering, die wil ik toch ook nog even laten horen, de rest van het lied. Dat is van de Zweedse power metal band Sabaton. Die hebben altijd een legerthema en waar gebeurde verhalen en zo. En in 2012 had je een bonustrack op het album Carolus Rex. En dat is dus dit lied van Bolland en Bolland. Ze hebben het ook nog als losse single uitgebracht in 2016. We gaan even de rest van het lied luisteren, maar dan door Sabaton.

Ja, en de 20e song die we laten horen in deze twee uurtjes, dat is From Above van het garage rock trio Mystic Eyes uit Buffalo, New York. Een folk rock nummer met een gemiddeld tempo. Oorspronkelijk een B-kantje van My Time to Leave. En het nummer kenmerkt zich door rammelende gitaarpartijen en een A-stone orgeltje. Het bleef een B-kantje, had geen hitsucces. Maar het was dan ook een cover van de Nederlandse band Q65. En dat was onze Haagse popgroep uit de jaren 60. De groep stond bekend om zijn ongepolijste geluid. En de naam van de groep werd vaak afgekort tot The Q. En The Q had er nog wel een 13e plaats mee in de top 40.

In 1989 bracht Nirvana hun debuutalbum Bleach uit. En de debuutsingle van het album werd de titel Lovebus. Maar sla het niet in om de hitparade te halen. Het origineel is van Shocking Blue. En Lovebus is geschreven door Robbie Williams. En werd voor het eerst uitgebracht op hun album At Home uit 1969.

Dat was Nirvana met Love Bush. Ja, en we gaan nu naar Radar Love toe. Maar niet van Golden Earring, maar van White Lion. Dat was een Amerikaanse rockformatie uit New York. En het was wel heel speciaal. Ze hadden een Deense zanger. En die heette Mike Trapp. En Radar Love werd toch nog een hit in Amerika. Een 52e plaats. Maar Golden Earring kwam tot een 13e plaats. Met hetzelfde nummer, ook in Amerika.

0: Ja, we blijven even bij de goldenering, want Kill Me Ce Soir door Iron Maiden, dat is een coversong van de goldenering uiteraard. Bassist en bandleider Steve Harris is al decennia lang een groot liefhebber van de goldenering. En dat leidde dus tot de opname van dit nummer, uitgebracht door de goldenering in 1975 op hun 10e studioalbum Switch. Het was in Nederland geen grote hit in de hitlijsten. De Iron Maiden versie op 10 september 1990 scoorde wel. In Engeland werd er een 13e plaats mee bereikt.
1: En het was een B-kant, dat moet ik erbij zeggen, van hun lied Holy Smoke.

Engelbert Humperdinck kende zijn grote successen in de jaren 60. Dankzij die successen toert hij nog steeds de wereld rond om die te horen te brengen. Het album A Little Love uit 1997 werd in Nederland opgenomen en geproduceerd door Peter Koelewijn. Op deze CD zingt hij Engelse vertalingen van bekende Nederlandstalige hits, onder andere Diep in mijn hart van André Hazes, Bangrat van Rob de Nijs en Daar gaat ze van Clouseau. Ook het lied The Road to Nowhere is een vertaling van het lied KL 204 Als ik God was van Peter Koelewijn. En daar gaan we nu naar luisteren.

Ja, en dan was dat Engelbert Humperdinck met The Road to Nowhere, 1997. En ik kan iedereen aanbevelen om eens naar het origineel te luisteren van Peter Koelewijn, KL204, Als ik God was. Want dat is echt een geweldig nummer en een geweldige cd waar die op staat. Ja, dan gaan we nu luisteren naar een samenwerking tussen Tom Jones en de Canadese rockband The Bare Naked Ladies. Voor het nummer Little Green Bag. Ja, dat kennen we allemaal natuurlijk. Deze wordt uitgebracht op 16 november 1999. Maar het is natuurlijk een cover van de George Baker Selection, die het origineel in 1969 uitbracht. Het nummer is geschreven door Hans Bouwens, George Baker dus, en Jan Visser. En het nummer is gebaseerd op een riff die Jan Visser al tijdenlang speelde op de basgitaar om zijn vingers te warmen. Het originele nummer kreeg wereldwijd opnieuw een cultstatus nadat regisseur Quentin Tarantino het in 1992 gebruikte als openingsnummer voor zijn film Reservoir Dogs. En dan gaan we nu lekker eens luisteren naar Little Green Bag, maar dan door Tom Jones.

Dat was onder andere Tom Jones. En we gaan nu naar de Franse zanger Patrick Sébastien. Met Comment ça va. Dat was door de Nederlandse groep The Shorts opgenomen in 1983. Door Eddie de Heer geschreven. En ja, in Nederland werd het een grote hit. Een eerste plaats. En een eerste plaats in België. En ook nog een tweede plaats in Frankrijk. Maar deze uitvoering was op zich niet succesvol. Ik wil zeggen bedankt voor het luisteren. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

De tijd gaat snel, maar we hebben nog tijd over. Dus we gaan er even lekker uit met eentje van Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Door het orkest van James Last.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken.

gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal...

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de borstjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuurde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26...

0: Van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.